Ook vrij van die spiegel uit de dijk, nieuw meneer dat kuma. Nieuw meneer dat kuma. Moest wachten. Ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen.